body girl. Yeah, yeah, yeah. Neem aan een baby, dat is niet away. Niemand is beter als ik op die track. My fans on my back en dit is niet facts. Nou vat ik jou net voor een spin op die vloer. Kom zo met mij, laat ik jou wijs. Die goeie tijden wat ik jou mee kan grijs. Ons vlieg naar Parijs, maar niet in Frankrijk. Ons praat van een plaats in die vrijstaat, baby. Ons praat van een plaats in die vrijstaat, baby.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Klaas.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Maar ek wil jou, baby, nog een dag ontvoer na een plek waar ons heel dag kan Shiraz drink. Op een stoep saam met Tom Waits en Cohen. En maybe Del Gustavo.

draaien op mijn pad. Heet nog altijd bij je lang gevat. In die vlaktes van die vrijstaat, heet die wereld weggevat. Toen die horizon zij strepen, met de kwast om mij kom spat. Zou Dali af kon teken, met die kleren, al die kleren van mijn hart.

0: Okay.
1: Hello?
0: Dus redactie hier, ik met Rika Sloy.
1: Ja, morgen dame, het is Karel van Ochiwa Rongo en ze kan je mee weg.
0: Ja, ik kan niet duidelijk weg.
1: Het is Karel van Ochiwa Rongo en ze het wees. Man, ik wacht nu al van gisteren af om nou willen ze iets laten horen, maar die courant komt nou net niet bij ons eten, nie, man.
0: Kan je niets met die voorletters van geven?
1: Ja, kijk, hij was hier op je hoorschool, help mekaar in Johannesburg geweest, nee.
0: Ja.
1: En weer, ik wil net voor jou zeggen, de plaats hier, hoe gaat het aan in Zuid-Afrika?
0: Nee, het gaat goed, ons krijgt baie warm. Maar het is baie lekker hier.
1: En die politiek en zo?
0: Ach man, ik weet nog niet eens veel van die politiek of niet, maar het lijkt alsof dit baie stil is.
1: Is dat ja, hier bij ons druk dit, maar alle zijn, nou laat daar wie bij die 4 uur half gepraat is. En nou laat de minister Puk ook hier was, zal die ding nou uitgesorteerd raken, je weet.
0: Ja, ik is blij om dit te weten.
1: Maar ons het een verschrikkelijke reen hier zo gehad.
0: Is dit? Ik is blij om dit te weten.
1: Ach, je moet zien, die bokken en schapen van mij is sommer weer. En alle zijn elementen, je weet.
0: Wat is dit?
1: Nou, het echt voor Willem gezegd, nou mijn jongste spruit. Ja. Als hij nou die 6 onderscheidings krijgt, wat hij gezegd hij gaan krijgen, dan snij ik nou mijn plaats in 2, hè?
0: Ja.
1: En hij gaat een beetje landbouwcollege toe. En van waar is, vraagt daar, hij komt terug, hij komt boer hier bij zijn papi, je weet.
0: Shit, dat is daarom goed.
1: En dus kom, hij keert nou op je plaats, dus hij nou mijn paasje niet Nobel niet. Dan kan hij het niet meer, hoor, niet, je weet.
0: Ja.
1: Oké, juffrouw. Wat is jouw naam?
0: Mijn naam is Marinda.
1: Marinda, prachtig. Baie dankie dat je bereid is om te kijken, hoor.
0: Goed, zin het mij die naam weer?
1: Zijn naam is Sonnekus.
0: Sonnekus?
1: Ja, P.W. Sonnekus.
0: Oké, hoe neemt ik je aan, hoor?
1: Help mekaar, man, en hij is steeds onderscheidend.
0: Die onthoud dat ik jou hier niet meer. Oh, ik denk dat ze wel lekker. Oh, vader. Hallo?
1: Hallo, ja, hoe leg je voor?
0: Ik zie, jij spel die zonnekes in S-O-N-N-E-K-I-E.
1: Dat is recht, je ja. Hoeveel onderscheiding zit hij?
0: Ja, ik kan niet zijn naam hier zien.
1: Juffrouw, wat bedoel je, ik kan niet zijn naam daar zien?
0: Hier is net 2 zonnekes en dus 2 meisjes.
1: Ja, maar juffrouw, dat moet een drukfout wees daar, man.
0: Het drukfout? Nee, ik raar, hier is niks anders, nee.
2: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Kutka, denk een beetje te veel. Dan snipper die verf af en gaan zitten in haar keel. Dit onderbreekt haar dagdroom.

Splinter, nuwe treffer daar, Sean Miles met Onthou jy nog. Het maak daai nostalgie in ons wakker. Gaan volg hom gerus op sosiale media en al die stroom platforms. Het bring sommer daai dae terug toe ons nog tieners was, nee, al te lekker. En ek love dat hy daai Blink 182 vibe het. So, dan moet ons mos.

0: enetjie daar deur niemand anders sien is Demi Lee Moore met Vulkaan. 11:32, amper tyd vir Toekas.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to All Cut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, All Cut has me covered. Plus, I can maintain my steel with All Cut's on-site service and parts division. For all your garden needs, All Cut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Ons kyk 'n bietjie na Toekas vandag. Nou hierdie dame, ek moet nou sê as ek na haar name kyk dan dink ek nie is dieselfde persoon nie. Maar gebore op 21 September 1967, Audrey Faith McGraw. Audrey Faith McGraw. Nou waar hy wies dit, JK? Professioneel bekend as Faith Hill. Amerikaanse sangeres en actrice, een van die suksesvolste country muziekkunstenaars van alle tye, en het bijna 50 miljoen albums wereldwijd verkoop. Nou, Hill se eerste twee albums, Take Me As I Am, 93, en Matters to Me, in 95, was groot suksesse, wat een gecombineerde drie nommer eens op die Billboardse country trefferlijste geplaas het, wat al vinnig as een van country muziekse top optrede gevestig het. Daarna het sy geweldig hoofstroom en oorkruising sukses behaal, met twee albums daar, Faith in 1998 en Breathe in 99. Faith het haar eerste internationale treffer This Kiss, ja, dis 'n goeie song daai, nee, vervaardig terwyl haar album Breathe een van die topverkoper country albums van alle tye geword het. Die album is gelei deur die groot oorkruising sukses van die liedjies Breathe and The Way You Love Me. Breathe het massieve verkope wereldwijd gesien en drie Grammy toekennings verower. So hierdie liedjie drie Grammys, Faith Hill met Breathe.

you'll be Faith Yule, mensen. Mooi in die keer hier, nee. Audrey Faith McGraw. Ja, so een dame wat wel bekend is natuurlijk. En mooie stem hier, een van Pearl Harbor. Nou ja, ek wil jou vertel, hier is nou baie belangrik. Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM se TikTok volg. Soek net at luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke hoope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie, so moet nie uitmis nie, gaan volg at luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. So maak seker ek hoor binnenkort gaan een paar van die videokies land, dan kan jy nou jou gunsteling omroepers, daar op die Grootbek Breakfast, daar kan jy gunsteling omroepers kry. Natuurlijk Etienne Kalitz net na my en ook die Grootman Bieknik van jou gunsteling omroepers sal jy kry daar. So maak seker jy kry at Luister FM Live, dit is op TikTok, baie belangrik nie. So lekker muziek wat nog op pad is en dan net die nog groet ek jou.

Jij was beautiful, een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief van jou. En ik en jij het op grafte en op treinen, op voort verleiden. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man, bouw computer en een lust. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, ik kon daar ook die rook en die

quite there. Vir my so nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart losrik

jij die melktrein aan en aan die nacht en rijd tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het een bouw

het glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Ons blij door die voetes, met die pellen we doet is in ons treer. Wat heet meer die tijd gebeur, maar ik zie

de borrel thuis. Altijd gedeeld in een glas. Maar altijd zal jij bij mij pas. Onthoud voor ons.

0: Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur een fax aan 057-36 of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Luister FM.

de Chandelles, Crimson and Clover op 'n donderende donderdag. Jan Blom se Levi Jeans is die Big Nick Drive. Big Nick saam met jou. Goeiemiddag. Altijd goed om saam met jou te kuier op hierdie donderdag 18 juni saam tot so net voor 6. Dankie Etienne Kahn, het middag saam is en jou weer om die draai sportnies. Dan kuier ons lekker saam ook jou top piek. Hardstaf kom jou kant. Dit is donderdag, so ons kyk na waar motorsportnies is, wat alles die naweek gebeur in jou motorsport. Dit en vele meer met hierdie op jou lekker luisterstasie. Speak Nick, is goed om saam met jou te wees.

0: Spoeg Wolf, Jody Yankees, hier ik alweer. Big Nick samen met jullie, is Big Nick Drive. Donder en donderdag, lekker rock en roll. Hier weer is het donderdag. Moet niet klaar worden, je muziek niet, alsjeblieft, gemaakt hier. Gaan snij die gras als je wil klaar, muziek op het donderdag. Is Big Nick samen met jou, amper tijd voor mij tot ziens. Ze zei, je kan lekker samen met Konrad vanavond. Zo, hij zal samen met jou inwezen vanaf 6 uur af. Net iets op jou lekker luisterstasie. As jy op soek na jou volgende motor, kyk hier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Alles was niet leidisch. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het Scott vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bindeliere het om aan vast te klauw.

Thomas is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp net hare, slaan een man met een sambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

waar ik nog zal zingen over al die dingen wat ons in die donker aanvangt. Zeg mij nog net een keer hoe het voelt om

dana zot, tot laat in die aand, kalfvoet kinders in die straat, wys, park

lekker vijf in de rij gehad. Also Abba met I Do, I Do, I Do. Dolly Parton met Satin Sheets. Loki Rothman met Op Ons Eie. Rihanna Nell met Hoe Kan Een Man in Morras. Het voor ons afgesluit also met Sondags Rivier. Nou ja, ons is bezig met ronde nummer 3 van Flinke Vingers se antwoorde. En kom ons kyk gou-gou hierso. Waar was ons gewees? Ok, so hier in die vijfde plek. Waar is hy? Hierso is hy. Het ons gehad vir Priscilla met die regte antwoord. In die vierde plek was het gewees Louise Lambrecht. En hierso in die derde plek was het Skoonma Antoinette gewees met die regte antwoord. Die spook van die Langkloof. Jy was tweede gewees met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was Patsy Klein gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Hein Alipad daar van Hubertina af. Nou ja, kom ons gaan gou-gou net so een liedjie speel en dan kan ons gaan luister daarso vir die ronde 4 en ronde nummer 5.

Bisschen von Stoff in Rot vorbei ist. In die Ruhe verdweilt. Sau darin die Starre lose jemal. In Neonburg verskei. In Kai. Maar goed, want als jij hem vindt, vertel ik voor jou een sprookje, mijn kind, van een

bussenpunt. Vol om elke nacht, oor zwarte veren, oor kransen van beton. Als jij aan ons staat, 10.000 dieren, zal jij daar komen. Marie.

passepunt. Volg hem elke dag oor zwart rivieren. Kijk die eenmaal op. Dan vind jij die land van blauw saffieren. En dan een brok.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.